0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV is opnieuw getroffen door vandalen. In de nacht van 1 september reden onbekenden met een grasmaaier over de pas ingezaaide velden aan de Fruithoflaan. Ze beschadigden het veld zwaar. De daders reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat hok is nu onveilig en moet worden afgebroken. Begin juni werd de club ook al geviseerd. Toen raakten het berghok en de grasmaaier beschadigd. De club denkt dat het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel zijn sinds begin dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst. Dat gebeurde op plekken waar zone 30 geldt, zoals de fietsoostrade in de Amedeus-Stokmanslei. Fietsers reageren positief op de controles. Ook verkeersinstituut Vias vindt ze nuttig. Speedpedelecs kunnen tot 45 km per uur rijden. In een zone 30 is dat te snel. Volgens Vias wordt de remafstand langer als bestuurders te hard rijden. Daardoor stijgt de kans op ongevallen. Vrijwilligers en het lokaal bestuur van Lint verkopen op 18 en 19 september azalea's voor Kom op tegen kanker. Dat gebeurt op de parking van Carrefour aan de Kerkhofweg 4. Een plantje kost 10 euro. De opbrengst gaat naar zorg voor mensen met kanker, steun voor hun naasten en onderzoek naar betere behandelingen. De verkoop is op vrijdag 18 september van 16 tot 19 uur en op zaterdag 19 september van 9 tot 13 uur. Kopers krijgen ook een wedstrijdcode. Meer info staat op plantjesweekend.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september vindt de 62e jaarmarkt van Bruchem plaats. Wie de evolutie van de voorbije jaren kent, weet dat het evenement ondertussen een echte publiekstrekker is geworden. Bezoekers komen dan ook best op tijd. De markt is groot en er is veel te ontdekken. En wie alles rustig wil bekijken, trekt daar maar beter voldoende tijd voor uit. Zaterdag 12 september, de 10e kinderrommelmarkt. Zondag 13 september, de 62e jaarmarkt. En op maandag 14 september, kermis. Alles vindt plaats in het centrum van Bruchem. Meer info vind je via www.jaarmarktfeestenbruchem.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV is opnieuw getroffen door vandalen. In de nacht van 1 september reden onbekenden met een grasmaaier over de pas ingezaaide velden aan de Fruithoflaan. Ze beschadigden het veld zwaar. De daders reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat hok is nu onveilig en moet worden afgebroken. Begin juni werd de club ook al geviseerd. Toen raakten het berghok en de grasmaaier beschadigd. De club denkt dat het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Go!

0: gonna be Poco Loco, and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun. Ah, come on, don't look so unhappy.
1: Als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ripple Circus, een gigantische spiraal van 2,5 meter hoog die over het podium rolt. Drie acrobaten en een flinke dosis kracht, flow en wrijving. In Ripple Circus gaat At The Tea Time Company de uitdaging aan met een metalen wiel dat soms gehoorzaamt en soms helemaal zijn eigen plan trekt. Fort Bon, zondag 6 september van 12:30 tot 15:00 in de namiddag. Gratis en zonder ticket. Info via www.mortsel.be/fortbon. En dit alles in Fort 4 te Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV is opnieuw getroffen door vandalen. In de nacht van 1 september reden onbekenden met een grasmaaier over de pas ingezaaide velden aan de Fruithoflaan. Ze beschadigden het veld zwaar. De daders reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat hok is nu onveilig en moet worden afgebroken. Begin juni werd de club ook al geviseerd. Toen raakten het berghok en de grasmaaier beschadigd. De club denkt dat het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontich de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-Dart stand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, Post Kontich, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontich. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel zijn sinds begin dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst. Dat gebeurde op plekken waar zone 30 geldt, zoals de fietsoostrade in de Amedeus-Stokmanslei. Fietsers reageren positief op de controles. Ook verkeersinstituut Vias vindt ze nuttig. Speedpedelecs kunnen tot 45 km per uur rijden. In een zone 30 is dat te snel. Volgens Vias wordt de remafstand langer als bestuurders te hard rijden. Daardoor stijgt de kans op ongevallen. Vrijwilligers en het lokaal bestuur van Lint verkopen op 18 en 19 september azalea's voor Kom op tegen kanker. Dat gebeurt op de parking van Carrefour aan de Kerkhofweg 4. Een plantje kost 10 euro. De opbrengst gaat naar zorg voor mensen met kanker, steun voor hun naasten en onderzoek naar betere behandelingen. De verkoop is op vrijdag 18 september van 16 tot 19 uur en op zaterdag 19 september van 9 tot 13 uur. Kopers krijgen ook een wedstrijdcode. Meer info staat op plantjesweekend.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten, een speelse ronde met hindernissen, een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op de Kleine Steenweg in Vilrijk is afgelopen nacht brand uitgebroken op het dak van een woning. Ook het huis ernaast raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4 uur melding van de brand. Bij aankomst was er veel rook en waren er vlammen te zien. Het vuur was snel onder controle. De bewoners van het naastgelegen huis konden op tijd naar buiten. Na het blussen mochten ze terug naar huis. De brand ontstond vermoedelijk door dakwerken aan het aangrenzende pand. De politie gaat uit van een ongeval. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV is opnieuw getroffen door vandalen. In de nacht van 1 september reden onbekenden met een grasmaaier over de pas ingezaaide velden aan de Fruithoflaan. Ze beschadigden het veld zwaar. De daders reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat hok is nu onveilig en moet worden afgebroken. Begin juni werd de club ook al geviseerd. Toen raakten het berghok en de grasmaaier beschadigd. De club denkt dat het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Teams Tino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is tijd om te proeven en te genieten. De Giro Jongens Duffel Oost nodigen je van harte uit op de Duffelse Bierfeesten. Het evenement van Park in 90, waar bierliefhebbers samenkomen. Ontdek op zaterdag 5 september meer dan 50 verschillende sterke bieren. Niet zo'n fan van alcohol? Geen zorgen. Er zijn ook heerlijke alcoholvrije opties beschikbaar. Zaterdag 5 september van 20 tot 2:30 ochtends. Park in 90 Bierfeesten 2026, Briel 12, de Duffel. Waar wacht je nog op? Proost! Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel zijn sinds begin dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst. Dat gebeurde op plekken waar zone 30 geldt, zoals de fietsoostrade in de Amedeus-Stokmanslei. Fietsers reageren positief op de controles. Ook verkeersinstituut Vias vindt ze nuttig. Speedpedelecs kunnen tot 45 km per uur rijden. In een zone 30 is dat te snel. Volgens Vias wordt de remafstand langer als bestuurders te hard rijden. Daardoor stijgt de kans op ongevallen. Vrijwilligers en het lokaal bestuur van Lint verkopen op 18 en 19 september azalea's voor Kom op tegen kanker. Dat gebeurt op de parking van Carrefour aan de Kerkhofweg 4. Een plantje kost 10 euro. De opbrengst gaat naar zorg voor mensen met kanker, steun voor hun naasten en onderzoek naar betere behandelingen. De verkoop is op vrijdag 18 september van 16 tot 19 uur en op zaterdag 19 september van 9 tot 13 uur. Kopers krijgen ook een wedstrijdcode. Meer info staat op plantjesweekend.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook dit jaar is de 77ste Scout Sint Paulus weer van de partij met verse pizza's op de jaarmarkt van Edegem. Je kan hun kraampje vinden aan de Terelstraat vlakbij Huis Hellemans. Een groot aanbod aan verfrissende drankjes, overheerlijke verse pizza's om je honger te stillen. 5 september op de jaarmarkt te Edegem. Pizza's van de 77ste Scout Sint Paulus. Kom zeker langs voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Iedereen, tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Florida. Mr. Santana. GMB. Yo, Carlos.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Op de Kleine Steenweg in Vilrijk is afgelopen nacht brand uitgebroken op het dak van een woning. Ook het huis ernaast raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4 uur melding van de brand. Bij aankomst was er veel rook en waren er vlammen te zien. Het vuur was snel onder controle. De bewoners van het naastgelegen huis konden op tijd naar buiten. Na het blussen mochten ze terug naar huis. De brand ontstond vermoedelijk door dakwerken aan het aangrenzende pand. De politie gaat uit van een ongeval. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
3: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Save the date, vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds, parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijnen-Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

sexy people.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Aan de Japanse Villa Bonniverlijn nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV is opnieuw getroffen door vandalen. In de nacht van 1 september reden onbekenden met een grasmaaier over de pas ingezaaide velden aan de Fruithoflaan. Ze beschadigden het veld zwaar. De daders reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat hok is nu onveilig en moet worden afgebroken. Begin juni werd de club ook al geviseerd. Toen raakten het berghok en de grasmaaier beschadigd. De club denkt dat het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Ontdek de coolste en snelste teamsport in jouw buurt. Inline hockey biedt dezelfde adrenaline en snelheid als ijshockey, maar zonder harde fysieke contacten. Het is een snelle, technische en betaalbare sport waarin plezier, teamspirit en actie centraal staan. Seizoensopening op 5 september. Kom vrijblijvend meetrainen bij Inline Hockeyclub Lapwings in Sporthal de Pollepel in Duffel. Info via www.lapwings.be. Er zijn 3 gratis proeftrainingen en materiaal ter plaatse te leen indien nodig. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

your amigos. Next session 129. Let's go, loco.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel zijn sinds begin dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst. Dat gebeurde op plekken waar zone 30 geldt, zoals de fietsoostrade in de Amedeus-Stokmanslei. Fietsers reageren positief op de controles. Ook verkeersinstituut Vias vindt ze nuttig. Speedpedelecs kunnen tot 45 km per uur rijden. In een zone 30 is dat te snel. Volgens Vias wordt de remafstand langer als bestuurders te hard rijden. Daardoor stijgt de kans op ongevallen. Vrijwilligers en het lokaal bestuur van Lint verkopen op 18 en 19 september azalea's voor Komop tegen kanker. Dat gebeurt op de parking van Carrefour aan de Kerkhofweg 4. Een plantje kost 10 euro. De opbrengst gaat naar zorg voor mensen met kanker, steun voor hun naasten en onderzoek naar betere behandelingen. De verkoop is op vrijdag 18 september van 16 tot 19 uur en op zaterdag 19 september van 9 tot 13 uur. Kopers krijgen ook een wedstrijdcode. Meer info staat op plantjesweekend.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Giro, die Giro. Zondag 6 september, park in 90 feesten. Giro Duffel Oost. Een dag vol trappen, zweten of wijnen. Startpunt Bruel 12, de Duffel. Grote fietstocht van 55, 70 of 90 kilometer. Test je benen op landelijke fietsroutes. Met start vanaf 8 uur 's ochtends met vrije bijdrage. Er is een mini-fietstour van 20 kilometer ontspannen rit met 3 wijndegustaties onderweg. De start is vanaf 13 uur. 18 euro voor verkoop en 20 euro aan de startkassa. Er is een zomerbar en een barbecue op het plein aanwezig. Heb je vragen, dan bel je 0493 15 63 07. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op de Kleine Steenweg in Vilrijk is afgelopen nacht brand uitgebroken op het dak van een woning. Ook het huis ernaast raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4 uur melding van de brand. Bij aankomst was er veel rook en waren er vlammen te zien. Het vuur was snel onder controle. De bewoners van het naastgelegen huis konden op tijd naar buiten. Na het blussen mochten ze terug naar huis. De brand ontstond vermoedelijk door dakwerken aan het aangrenzende pand. De politie gaat uit van een ongeval. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol-au-vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aambeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Voor Oost, ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV is opnieuw getroffen door vandalen. In de nacht van 1 september reden onbekenden met een grasmaaier over de pas ingezaaide velden aan de Fruithoflaan. Ze beschadigden het veld zwaar. De daders reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat hok is nu onveilig en moet worden afgebroken. Begin juni werd de club ook al geviseerd. Toen raakten het berghok en de grasmaaier beschadigd. De club denkt dat het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Aartselaar trekken vrijwilligers op zaterdag 19 september de straat op voor World Cleanup Day. Tussen 10 en 12 uur ruimen ze zwerfvuil op in de gemeente. De centrale actie start om 10 uur op het Laar. De gemeente zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemers schrijven zich vooraf in via de Mijn Mooie Straat-app. Wie liever in de eigen buurt helpt, kan aansluiten bij lokale acties. Dat kan onder meer via Natuurpunt of Hoppler. Met de actie wil Aartselaar inwoners samen laten werken aan een propere gemeente. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen een rustige en droge dag. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag krijgt de zon volop ruimte en wordt het warmer, met maxima rond 25 graden. Maandag loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 26 graden. Er zijn geregeld wolken en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Vooral zondag belooft dus een mooie nazomerdag te worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Giro Jongens Duffel Oost presenteren met trots de derde editie van hun Park in 90 quiz. Ben jij klaar om je kennis te testen en je te meten met de slimste van Duffel? Of kom je gewoon voor een gezellige avond vol plezier en uitdaging met vrienden? Teams van alle niveaus zijn welkom. Gezellige sfeer gegarandeerd. De ideale start van het najaar. Inschrijven doe je via shop.stamhoofd.be/parking90quiz. Zet vrijdag 4 september met dikke letters in je agenda. Vanaf 19:30 s'avonds tot 1:00 s'nachts aan de Bruil 12, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: is uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Welkom bij Radio Zuidrand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Let's do something. Let's make a bet. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.